0: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Be okay, sport. Be okay, sport.

Wel, dus die eerste ene vanoggend, het is de Admiral van Roger Hodgson. En als jij gedenkt hebt, dit klinkt zo'n supertram. Dan zal jij basis recht is. Hij was die stem van supertram. So die andere ene waarmee ek, waaronder ek nie kon kies volgende, is hierdie ene, wat ek ook met jou gaan deel volgende.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: banda.
1: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: punt in het van Iman Roo, Leafy Life. Dis hoe 25 minuten voor 11. Nou ook niets, maar niet op die weekse amtelike Bok Radio Country Top 10. Op nummer 10 het ons Zach John King met Brooks & Dunn's Way To Go. Dis op nummer 10 vir die eerste keer. Dan Speed of Lights van Mitchell Tenpenny is op nummer 9 hierdie week. Dis die amtelike Bok Radio Country Top 10. Kom ons luister.
1: Country Top 10. Nummer 10.

is Bernice Weisfeer daarmee te dink aan jou bijna bijna kwart voor 12 aan betijd van het tisch om samen met jou de keier net gevier noem, ongeluk geweest op jou ook van Brackenfell Boulevard en die N1 is hier in Brackenfell, nooddienste is geloof reeds op die toneel, het gaan probleme daar veroorsaak op Brackenfell Boulevard, as jy weet van enige ander probleme op die paie 074-2009-89. Nou ek het nog een nieuwe snit, enkelsnit vir jou saamgebring vanochtend, is hierdie en geniet om James Blunt, Taste Like Summer.

0: Kiep oor daar met Damn Love. Ons gaan nou 'n bietjie oor hom gesels, maar is nou eers tyd vir jou maandag samesweringsteorie.
1: Een samensweringstheorie is die idee wat een gebeurtenis toeskryf aan een geheime complot in een groep machtige mense of organisaties.

0: Ook radio, dit is Janne Blauwkaas met Vlug.
1: Die Triple I Show, verkeer, nou op bok, radio.
2: Verkeer.
0: Net in die het misgeloop het ongeluk bij Frans Conrari en het Stellenberg weg, ook een klein Belwel, twee voertuigen daar betrokken. Dit is al wat ek het, wees veilig op die paaie asseblief. Baie dankie dat jy ook ons oor en oor is en baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. Ek het vir jou die jongste nuus op pad om 3 uur.

0: capital letters.
1: Sandy Steinfeld's Blood Pop, capital letters vir jou hier op Bokradio. Is amper 20 minute voor 4. Baby, kom en grab my hand. Maar vir eers, kom ons kyk gou hoe lyk die week se top 10. Brooks zijn Early B met Halfpad op nummer 10. En hoe kom ons my hoop? Adam Tas met die Hoekoms op nummer 9.

is Diane Ru met Die Ergste. Langarm en Liefde, Kurt Darren op nummer 7.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
8: Uitklok weer.
9: Zai, hartelijk goeiemiddag, ons kyk nou jou weer vir morgen, dinsdag 25 augustus, iwat warmer morgen, met een stevige suidelike windjie wat ten die kus verwag voort, Kaapstad Hermanus morgen beide op 19, Langebaan 18, Woester en Strand beide op 21, like warm morgen in Klein William, de maximum van 31, wat voorspel word, 24 in Parel en Malmesbury hier in Brackenfell morgen, maximum van 23.
8: Uitklok weer.
10: Uitklok word weer trots aan jou gebring hier in een maand Toyota, Tijgervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Volk Fransje van Kouk, groen en goud vir jou Bok Radio 98 FM en lekker om te sien dat al die Nieu-Seelandse ondersteuners allemaal lekker data gekry het na die naweek. Nou weer baie te sê.
1: Nee, ek het, toe ek die telling nou so sien op die einde, is ek so, hier gaan nou een paar baie bekkige All Black supporters in die om te wees.
0: Kan ek begin om te sê, ek het vergeet om my pick te maak.
1: Ek weet, kan ek net...
0: Johan het nog nie eens by ons aangesluit nie.
1: Maar weet jy wat, dis my die ergste. Dis net so goed, ek het nie een pick gemaakt nie.
0: Ek het nie een pick gemaakt nie, ek het die geel pet gekry, jy het die houtlepel.
1: Soos, hoe? Ek het tenminste iets gedoen, Zian, jy het niks gedoen nie, en jy doen beter as ek.
0: Uitstekend, so ons gaan nou incheck op by Johan, seker om al geise kei, en ja, hoor wat het gesê het, as jy dit gemis het laas week, ons dres op een superbrug, die persoon wat heel laas eindig na die viertoetse, op die superbrug groep moet een liter bier down en karaoke sing. Kan nie wacht vir dit nie, maar op ernstige noot, baba geluk in die All Blacks, Ja, ons het so goed begin, ne? Ons het dominance gehad, ons het hulle stikkend geskram, maar is ons al vir ons die oorhand gehad het. En die All Blacks baie goed gedoen om ons X-Factor manne stil te hou. Baie mense praat slag van Sasha na die naweek, maar jy weet, hulle was oor om erg vir hom geleedheid gegeven, enig iets te doen nie. Hulle het baie goed gedoen om die bal te disrap, seker maak ons kry nie skoon bal nie. En ek dink, baie om voor te werk, weet jy wat love ek nou? Laas week, toe sê Rassie, hy gaan wacht tot donderdag, toe hy sy span benoem.
1: Nee.
0: En uit respect vir die All Blacks, en nou drap hy dit op maandag, ek sien, kry die e-mail,
1: kan nie wees,
0: hier moet een joke wees, maar kan ek het sê, wel gedaan, Jasper Wiese, hy was een bol gewees, Grant Williams ongelukkig, hy het nie een great game gehad nie, Paul de Villiers lyk as wel vir jaar het toets rugby speel, maar ja, hoopelik kan ons bykie meer ritme kry, ons het gespeel met die ritme van Yuri Els, die afgelopen naweek.
1: Dit is een goeie manier om het te beskryf, ek dink, mens wil het nie sê nie, die ouwens het, hulle het net die lekkige jelly, so ek hoop nou net, hulle kom nou saterdag, hulle gaan koop een paar poikies gel by kliks en smeer het lekker in en laat allemaal een bykie op die selle vibes.
0: Ja, ek weet, Johan Ferreira gaan het later gee, maar hier is die span vir die naweek. Ons het Jay, Malcolm Marks, Wilco Lau, even iets bij Drew en Urkie, ons het vir Sia Kalisi of Paul de Villiers, as Sia recht is gaan hy speel, maar Paul de Villiers, ek denk, either or. Ek sal eerder vir Paul laat begin, to be honest. Pieter Steef de Toei, wat sy 100ste wedstrijd van speelde die naweek. En kaptein natuurlijk Jasper Wiese op 8, Kobus Reinig, André Pollard, ons geweet die verandering en die skuif gaan kom, Ethan Hoekirk, die Arnses, die Vleels, Damien de Allende, Jesse Krill, die Centers, Damien Willemse op Jol achter, wat ook, hy het een redelijk goeie game gehad, Dion Verrie is op die bank, nummer 16, as hy dit op die veld maak, word hy die oudste springbok. Ooit.
1: Rechtig.
0: Ja, Victor Matfield en Scott Brits, soos bijna 38 jaar oud, die man nou 39. Dan het ons ook Gerrit Steenkamp, Thomas de Toit, Lode Jager, André Estreisen, Cameron Hannekom, Moorde van de Berg en Sasha Feinberg, Gomezulu. Ek denk, hy is uitstekende span. Dan, van internationaal na clubvlak, was baie hartseer om te sien wat afgespeel het by Durban die afgelopen naweek. Franshoek, spoor opvangwedstrijde, Franshoek, opgedag met Derbel, sonder dat hulle genoeg spelers gehad het.
1: Oh my word, nee.
0: Ja, toe 8 minuten in die game, toe slaan Franshoek sy stit, een van Derbelse spelers, en kry een rooi kaart. En toe nie te lang dan na nie, toe stel, toe breek Derbelse achterlijn deur, op sy aangeen na binnen toe gewees, wat ek noem is hulle heel achter, wat weg zou sit, onder die pale, toe... Deliberate knock-on van Franshoekse spelers kry geel kaart en toe is daar so'n bietjie consternatie wat uitbreek.
1: Ek het die video gesien.
0: Met ou snorre as Franshoekse africhter.
1: Ek was nou net so as 'n bekende man op die veld gewees en ek was een bietjie onkant gevang met hoe braaf hy was, toe hy op die veld gestamp.
0: Maar het is gewoon een van Franshoekse spelers toe die skuisrechter gestamp. En toe sê Pieter de Villiers, nee, ons is klaar, ons gaan nou huis toe. En 22 minuten in die wedstrijd, een van Durbelse spelers, bekend als Monster, sy 100ste wedstrijd wat hy gespeel het, so
1: wow.
0: Bykie van een letdown vir hom.
1: Dis een bykie van een sees maak in die mond om jou 100ste game
0: so te speel. En dan natuurlijk al die kostes wat aangegaan is van Durban als kant af, om die wedstrijd op te sit, my dag aan die gang te kry. So, ja, is het ironies dat ons hier drijven is van Frans Hoek?
1: Sian?
0: Kan ek het sê, my jylle situasie, kom uit ons wedstrijd van Frans Hoek.
1: So, dit is waar.
0: Kan ek net sê, geen kommentaar. Kruif jou, papie. En dan, laatstens, op een goeie noot, dag voor rugby gewen het, baie dank John, wat my vertel het vir Ivan volgend, Eversdal ten Panorama, die laarskole, was op onder 13 spanne wat gespeel het, een van die skole, het nie soveel talentvolle spelers nie, of hulle is nie rarige rugby spelers, hulle speel nie so baie nie. So een van die twee skole het toe losgetrek met die telling, en toe besluit die scheidsrechter, weet nie wat, ek in die wedstrijd stop. Hulle meng toe, die twee spanne.
1: Oh, wow.
0: Deur mekaar, reset die scoreboard, ek denk hulle het helemaal afgesit, en toe speel hulle net rugby.
1: Oh, hoe lekker is dit?
0: Ouers van verskillende skole het toe saam begin skree, en dit was 'n dag waar rugby geseëvier het, so, Frans Hoek, vat notas, jongen.
2: Bier is baas, maar bok is beter, kom ons maak een groot lawaai.
0: Laat die jong mense wele wijs dit gedoen moet word.

ook transcends cultural lines. Ek het al gecheck met my oë. Eindelijk baie leuk om te beleef. Een vir die millennials.

0: to Alice.
1: Smoking, living next door to Alice. Smoker audiobook TFM. Hey, ik ben weer lekker zomer gezongen. Dit is waar ons kijk vandaag. Van die beste ooit. Okay, is die beste zomersingliekies van alle tijd.
0: Okay, so en als een klomp het ons nou achtergekomen.
1: Dat was een ongelooflijke lang lijst. Nee, die lijst wat ek gemaakt het. Die liekies wat ek hierbij gekomen het. FBK. Jimmel op die platteland. Klengtam boot die boom. Soos bloed. Robbie Williams en Angels.
0: Ja.
1: Ek gaan dit inwerken.
0: Ek het Kelly Clarkson. Since You've Been Gone. Don't Stop Believing yes. was my ander back, nie backup optie nie, maar ek was tussen dit en Sweet Caroline.
1: Dancing Queen, Summer of 69, I Want It That Way, Teenage Dirtbag, Brown Eyed Girl, You Shook Me All Night Long.
0: Simply the best.
1: Yesie, it's a baie long lijst.
0: Die lijst gaan net aan.
1: There could only be one. Monique, sy het gegaan met Sweet Caroline, ek het gegaan met Hey Jude van The Beatles. Dit was ongelooflik taai gewees.
2: Hier is julle. En wat van Keens Jordaan?
1: Ja. Yeah.
3: Mm-hmm. Nou niet. Kets in die hemel weer.
1: Ja, hy is ook al bij lees.
2: Wat ze woorde praat jy net
0: ek, al? Ek sing net Sweet Caroline woorde. Dis al wat ek doen.
1: So ek sê nie enigste een nie.
2: Middag Boksman, baie moeilike keuse, maar jammer, Zian, ek gaan met Monique moet gaan.
0: Pap, pap, pap.
3: Monique, jy vat dat full on. Goedel.
1: It's not the one to take over the 660s.
4: Monique. Ja, dat sal sien, ek het Sweet Caroline op. Dit is die automatische woud van my kant af, Monique. Maar Zian, ek gaan met jou. Ek het nie aan
0: wat?
4: Jou te dink nie. Lieve aarde.
1: En
3: full on. Goedel.
1: It's not the one to take over the 660s.
4: Monique. Ja, dat sal sien, ek het Sweet Caroline op. Dit is die automatische woud van my kant af, Monique. Maar Zian, ek gaan met jou.
0: Wat?
4: Jou te dink nie. Lieve aarde.
1: En hy is nie enigste.
4: Wat er lekker samsing het.

0: Weens diegene wat vergeet het hoe lekker hy Jude is en voor die tijd genoem het Neil Diamond.
1: Hey.
0: Is dit een moniekie wat omvat? So.
1: Maar

0: zien we er van ons eerste beste ooit, kei. Je boektreffer, beste Samsung, liedje is dit nou. Neil Diamond, Sweet Caroline. Baie geluk, Monique.
1: Dankie, ek vat hom.
0: Morgen het ons een nieuwe thema.
1: Ons het.
0: Kan ons so lang vaststel wat het is?
1: Ons kan. Ons kan, kom maar nou nie.
0: Okay, so.
1: En kan ons al lekker lang dink.
0: Okay, so ek... Net gaan vinnig gaan soek na die boodskap wat ek gestuur het.
1: Nee, jy vergeet wat het is.
0: Ja, ek het hom hier so. Beste koor.
1: Ja.
0: Beste koor oomlik in die liedjie.
1: Nou nie die koor van die liedjie nie.
0: Nee.
1: Een liedjie waar een koor saam sing in die liedjie.
0: Och, en ons is heel wat lekker treffers.
1: Dit gaan een moeilike een wees.
0: Ek sit tussen twee.
1: Is dit?
0: Maar ek denk ek het myne. Okay.
1: Dalk moet jy net vir my sê wat jou nou is,
0: nee,
1: dat ek net
0: no
1: om nie kies nie.
0: No way. So jy kan so'n bietjie gaan dink aan... lekkerste, die beste gedeelte in een song voor een koor.
1: Ja.
0: Bykom. Oeh. Is altijd epic. Okay, so dis wat op jou wacht. Morgen, ook morgen het ons een nieuwe game, wat ons gaan speel, maar ons het nog steeds een tiebreaker, wat voor ons lê in die volgende eer.
1: Ja.
0: Dit is...
1: Chris en Angie.
0: Yes, en wat is het? R1000
1: Premium dry-aged steak.
0: Caesar.
1: Sure.
0: Dis op die spel en aan die kom vir jou net na jou nies. Ons gaan moet hoor wat is een van die twee eerste gaan. Ons gaan nie vir hulle enige feite gee nie, want ek denk hulle reeds vastgestel, hulle weet baie. Beide 10 uit 10 gekry, min of meer sal die tyd, beide 14 punte. So dit gaan oor wie die vinnigste is, hoewel wie die meeste punte kry in hulle 10 vrou, en dan as hulle beide weer die

0: punt te krijgen, gaan het gaan over wie die vinnigste was.
1: Ja.
0: Oké, so dat is dan, ik kom vir jou, moet nergens heen gaan nie. Om ons te krijgen tot bij die nies. Baie mooi gevraag hiervoor, Spoegwolf en Leni Blauw. En net na die nies nog een soms en trefferkie. Draai nou wel met I, my lamb. Nergens heen gaan nie, baie kom vir jou.
2: Maak het gestaan.

0: Radio 989 FM.
1: Is 100 jaar genoeg? As die richting na my roep, het die kaart lê in my hande.

altijd daar, een bliksem, maar een steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bikkie dronk, amper met ons alies in die tronk. Weggehaald voor de politiehond, ek en jij.

voor jou ook altijd daar. Dier dawe tye by mekaar. Op BNC was ons al baie dronk. Amper met ons alies in die dronk.

Elvis is hier en daar met Ek Mis Jou. Dis 2 minute voor 9 hier op Bok Radio 98.9. Jou beter alternatief saam met my Etienne Venter. Tot en met 10 uur vanavond. Brent is bietjie, ek sê uitsterig nie, maar besig met die netbal waar daar die van Universiteit in mekaar aanpak. Nou wil ek vir jou vra, laat weet vir my

0: Lachen die donker, nou met herskap op Bokradio.
1: Dan Ronald wat van die boodskapie stuur, Ronald sê vir my die volgende, ek wil net gou sy boodskapie kry, ek het hom net gehad, en nou sê, ja, hier sal sy. Hy sê, hy is die jongste van 5, maar twee van die bestes is al jare huis toe, en die ander twee wil niks met my te doen hê nie, en ek ook nie van hulle nie. So ja, in elk geval. That's sad, jy weet maar, ja, ek hoop julle kan eendag julle dinge uitsort, maar ja, Ronald, dit is nou maar hoe dit is, nie? Ongelukkig, maar ja, ek hoop eendag kan dinge uitgesorteer word. Op pad of die muziek van Snotkop, ek het 5 Seconds of Summer, Kipmoor, en hierdie eniekie van The Art Company, Susanna. Net hier op Bokradio, Bok TV, ek love hierdie song. Kom ons kyk lekker saam, WhatsApp my 074-2989, kom net een shout-out of een check-in, kom.

Klankerfahren. Bokradio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou op Bokradio.

Avicii met Heaven, hier op Bok Radio Bok TV. Lekker muziek nog wat voor jou hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Kesha met TikTok, Van Espinar met Fatar, Biki Plaas 2, Pretenders met Brass in Pocket, en Steps met Last Thing on My Mind, net hier op Laakhand met Gerard, hier op die beter alternatief Bok Radio. Ek heer saam met jou van 10 tot middag, maandag tot vrijdag. Lekker!